niet kennen. Ik heb alleen een hond, maar ik kan hem niet verwennen. Het eten dat ik eet komt uit een blikje hondenvoer. Als ik een keertje praten wil, it's just geouwe hoer.

Mijn baas is koppelbaas, die nu gearresteerd is. Ik had een vriend helaas, het blijkt dat hij verkeerd is. Mijn broer is commissaris en mijn zwager is agent. Vandaar dat mijn familie me liever niet meer kent.

Konijkje zit te tikken, dat doet ze voor het raam. Ze laat me rustig stikken en ze kent niet eens mijn naam. Mijn leven is een country song, zoals je nu wel weet. Wat mij nog slechts kan redden, dat is de hitparade.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: De nieuwste Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Slos. RTV Slos.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. Op 105.4 FM.

0: Nationale hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.
1: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Zos.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland, op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland, zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. Bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, TV.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorot Megens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
2: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
1: En dus was het feest in Madrid.
3: Feliz, completamente. Nunca, no le pude haber pedido nada más a Dios en este mundo.
1: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland, op Goeree-Overflakkee, zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

do, do, do, do.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
3: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
2: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
4: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
2: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
5: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
6: En de lekkerste muziek.
5: RTV Slos.
6: Voor iedereen.

0: regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
3: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
2: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Uderhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
4: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
2: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen de hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: En uitgenodigd voor een feestje bij
5: Geert en Marieke.
6: Wat is de dresscode?
7: Want het is zomer.
8: Het is zomer.
9: Het is zomer.
8: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het ermee?
0: Ja, ik vind het hier een beetje benauwd. In
1: ja, maar ja, dat is de tijd van het jaar natuurlijk. Alhoewel de temperatuur is behoorlijk gezakt met
0: ja,
1: afgelopen
0: maar
1: week.
0: Toch vind ik het nu benauwder ja, dan met 48 graden.
1: Er staan hier drie pc's aan en al die dingen. Ik kan wel de deur los doen, maar dat geniet de hele buurt mee en zo. En,
0: nee, het gaat verder hartstikke goed hoor.
1: Okay.
0: Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel bijzonders gedaan deze week. Waar wou je naartoe toch, denk ik? Hoe was je week?
1: Nou
0: ik
1: ja, eigenlijk wel, ja.
0: Heel veel gewerkt deze week. Ik moest naar de fysiotherapeut.
1: Oh.
0: Ik heb... Eens even kijken, ik moet dat even mijn agenda erbij hebben als ik moet kijken. Ik heb... ik ben op de Ibiza-markt geweest.
1: Oké. Okay. Ja, eindelijk hadden ze een keer mooi weer natuurlijk.
0: Nou ja, ik
1: Spaanse temperaturen.
0: Ik zie een stukje staan in de opkop dat het was deze week echt ontzettend leuk. En staat erbij, standhouders komen hier elk jaar heel graag. Dan denk ik, nou, dat kan ik me niet voorstellen, want dit was voor het eerst dat het mooi weer was.
1: Ja. En in ieder geval geldt dat alvast voor volgend jaar dan natuurlijk. Dat
0: nou, het was heel gezellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat was eigenlijk een beetje mijn hoogtepunt
1: deze week.
0: Mijn week
1: was eigenlijk ook wel behoorlijk rustig. Het was een week van heel veel kids en gezellig. En het was de week van klusjes. En het was de week van mij een beetje te warm. Maar kijk, zo het er nu bij staat, qua temperatuur zeg ik van...
0: Vond je het deze week te warm? Het viel toch wel mee deze week?
1: Nou, we hadden nog wel knap... Afijn.
0: Ja, sommige momenten was het
1: een
0: beetje...
1: Ik vind dit zo een beetje een graad of 21.
0: Het is beter, hè?
1: Veel beter.
0: Ja.
1: We hebben rock and roll.
0: Ja, van vinyl, trouwens, hè, deze keer.
1: Ik wil even kijken of...
0: Wat ga je doen?
1: Nou,
0: hij haalt nu zijn telefoon erbij.
1: Hoe was jouw week van de Ibiza zelf dan? Wat heb je daar gedaan?
0: Op de Ibiza-markt?
1: Ja.
0: Nou, eigenlijk vooral met mijn jongste zoon een beetje rondgestruind. En dan vooral op de markt zelf is het echt Ibiza-sfeer.
1: Ja.
0: Dan heb je echt allemaal van die Ibiza-kraampjes. En ook is de hele de stijl daar ook na. Het is heel gezellig. En ja, vooral heel veel kettingjes, prulala. Maar,
1: leuke dingen gekocht.
0: En prachtig weer. Nou, nee, eigenlijk niet. Ja, Kjeld heeft wat van zijn verjaardagsgeld gekocht. Een nieuw boek. En voor de rest hebben we gewoon lekker geluncht samen.
1: Tegenwoordig,
0: en,
1: sorry.
0: Ja, dat was het.
1: Tegenwoordig kan alles met AI. Ik weet niet of dat nu lukt. Maar gaat als volgt, denk ik. Even kijken, hoor.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, eigenlijk had er iets moeten gebeuren. Ik doe het zometeen. Het op een of andere manier werkt het niet. Weet je wat we gaan doen?
0: Nou.
1: Waarom eigenlijk niet? Weet je wat?
0: Nou.
1: Ik heb rock en roll van vinyl.
0: Ja, dat zei ik net.
1: Ja.
0: Wat leuk. Een hele leuke, vrolijke hoes. We gaan luisteren naar Jive Bunny en de Master Mixes met That's What I Like. Pa, pa, pa.

Bunny. En de master mixers waren dat. Van vinyl. Die zet ik eventjes uit. Ik nog één keer proberen of dit lukt. Want tegenwoordig maakt iedereen van alles. Zei ik zojuist met AI. En dat was ook het volgende. Alleen ik krijg opeens...

0: hoor.
1: Gemaakt door je broer.
0: Nou, wat leuk.
1: Iedereen maakt tegenwoordig jingles en muziek. Met, ze hebben dan muziek gemaakt hier voor, hoe heet dat, voor de boer. Even dit eruit. Voor boer Piet en voor Jaap Spin, de trucker.
0: Ja, ja, ja.
1: Je geeft maar op wat je wilt horen en er komt een plaat uit. Dus eigenlijk, ja, best wel...
0: nou,
1: best
0: wel heel erg leuk.
1: Dankjewel daarvoor.
0: Ik wou even naar de Sint-Jansklooster, als je dat goed vindt.
1: Ja, ik vind het prima. Heerlijk daar. Leuk.
0: Ja, vooral nu. Want bezoekerscentrum De Wiele in Sint-Jansklooster houdt deze zomervakantie verschillende activiteiten in het natuurgebied. Bezoekers kunnen onder meer mee met vaarexcursies, de waterbus nemen of met de kinderen waterdiertjes zoeken langs het Vlonderpad. En dat Vlonderpad is een pad van 1 kilometer lang. Dat is echt wel heel leuk. Daar heb ik foto's van gezien. Dat ziet er heel leuk uit. Dagelijks vertrekken er vaarexcursies door de Wiele. De tochten verschillen in onderwerp en vooral ook in duur. Dus daar kan je een beetje kiezen. Ja. Vind je het heel leuk? En ben je met kids? Zou ik iets kortere tocht doen. Op open fluisterbozen vertellen schippers over het ontstaan van het gebied en over de dieren en planten die er voorkomen. Ook gaat de waterbus 2 keer per dag tussen Sint-Jansklooster, Blokzijl en Giethoorn. En de fietsen kunnen gewoon mee aan boord.
1: Okay.
0: Dat is toch leuk?
1: Wij zeggen al jaren, want dit bericht dat komt ieder jaar voorbij natuurlijk. Dat gaan we een keer doen.
0: Ja.
1: Komt nooit van.
0: Nee, dat is
1: of jij kunt
0: waar.
1: Niet, of ik heb geen zin. Of jij
0: je kan ook nog een laarzenpad lopen van 2,3 kilometer. Dus je kan eigenlijk heel veel combineren met de fiets, lopen over een pad, een watertocht. Alles kan. Hartstikke leuk.
1: Doen dus.
0: De hele zomer. Ja, okay. Absoluut.

0: uit de top 40. Last Frequencies en Live It All.
1: Ik heb een heel leuk bericht. Vooral voor starters die een huis willen kopen.
0: In Meppel?
1: Nou nee, niet in Meppel. Daar had ik het net even met papa over. Ja. Tussen, wat dat toch is tussen Meppel en Steenwijk. Daar had ik het vanochtend met collega's over. Hoe dat nou ontstaan is. Dus als mensen weten hoe dat ooit ontstaan is. Een beetje die haat tussen haakjes tussen Meppel en Steenwijk. Dan ben ik daar heel benieuwd
0: naar. Je bedoelt dat hier in de conferentie is altijd verteld.
1: Ja, maar terug naar Steenwijk.
0: En PPL.
1: Ja, daar zegt ze het woord niet eens. Nee.
0: Ik weet niet beter dat dat komt uit de conferenties van Buisman en van Aart Keizer en zo.
1: Ja, maar dan is het toch ergens ontstaan, denk ik, ooit. Nou, mocht iemand luisteren en dit weten, dan ben ik heel benieuwd.
0: Oké, nou, vertel.
1: Nou, maar mocht je nou een huis willen kopen, vooral in Steenwijk, zou ik het dan doen. Dan heb ik heel goed nieuws, want starters die een huis willen kopen en daarvoor de hypotheek niet rondkrijgen, die kunnen dus in Steenwijk-Roeland weer een beroep doen op de starterslening. Per 1 juli is het budget met €500.000 aangevuld.
0: Kijk.
1: Hoppa. Dat besluit heeft de gemeenteraad genomen tijdens de behandeling van de perspectiefnota. Ik ben er blij mee, zegt wethouder Melvin Smit. Voor starters kan deze lening net het verschil maken tussen het wel of niet kunnen kopen van een eigen huis.
0: Nou, ja, want het is nogal wat tegenwoordig wat je mee moet brengen om alleen al een lening te krijgen voor een huis.
1: Ja, dat is niet normaal.
0: En ja, dan zit je toch wel een klein beetje op de rand van je kunnen voor wat betreft je inkomen. Dus mooie...
1: Ja, toch? Ben jij nou dat lampje aan?
0: Nee, dat lampje...
1: Want ik dacht, ik kan het amper lezen en ineens gaat het lampje aan.
0: Maar dat is al weken zo, die gaat aan,
1: nou,
0: uit, aan.
1: Nou, dat is echt wel een beetje creepy, hoor.
0: Een beetje een spooklamp is
1: dat. Dat lampje, dat leest mijn gedachten.
0: Gezellig. Dit, dat ken je dan wel.
1: Het is de zomerzon.
0: Ja.

0: heet deze beste zanger. En dat heet, dat had u al gehoord natuurlijk, Le Soleil d'été.
1: Leuk.
0: Oftewel de zomerzon.
1: Ja.
0: Weet je waar die vandaan komt, die Maurice Monet?
1: Nou, uit Frankrijk.
0: Nee, uit Limburg gewoon.
1: Uit Limburg?
0: Hij komt gewoon uit Limburg.
1: Oh, echt?
0: Maar ik vond het wel leuk. Ik kwam daarop omdat die Route de Soleil dicht zat natuurlijk.
1: Ja.
0: En ik denk, ja, je zult er
1: ja,
0: maar staan.
1: Ja, wat een toestand, hè?
0: Heb je toch zo'n muziekje nodig.
1: Heb je eindelijk vakantie, krijg je dit.
0: Zo is dat.
1: Maar hij is weer open, hè?
0: Ja.
1: Hij is weer open. Dus mensen die kunnen weer gerust die kant op. Hé, hey, we hebben tijd denk ik voor onze vinylplaat,
0: ja,
1: toch?
0: Vertel.
1: Ja, ik zie een hele mooie vrouw op de voorkant van deze hoes. En er staat boven Blondie. Is dat dan één? Is dat een hele band?
0: Nee,
1: of is dat één persoon?
0: Dat is alleen Blondie. Ze zal best een band gehad hebben. Zover heb ik het nog niet uitgezocht.
1: Nou, ik zoek altijd dan even op Wikipedia. Kijk, en hier, zo ziet Blondie er in 2008 uit. Dat is toch even iets anders.
0: Ja. Maar nog niet verkeerd.
1: Maar daar trad ze nog steeds op.
0: Dit komt uit 1978.
1: Ja, dit is al uit 78, ja. Is dit een van de bekendste, denk ik wel, hè?
0: Ja, denk het haast wel. Ja, volgens mij komt hij uit de koffer van mijn zus.
1: Oh, hartstikke
0: maar
1: leuk.
0: Zeker weten doe ik het niet.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan luisteren naar Blondie.

0: Mooi of niet mooi? Ja, die is oké. Okay. Dennis.
1: Zeker leuk, Dennis. Ja.
0: Blondie.
1: Die blijft leuk.
0: Ja, ik heb nog wel meer singles van Blondie. Ik zoek er nog eentje op.
1: Ja, gezellig.
0: Hebben we nog wat nieuws? Of,
1: ja, gaan zeker.
0: Gewoon, ja,
1: wel? Ja, jawel hoor. Ja.
0: Wil je er een muziekje bij?
1: Ja, wel een vrolijk muziekje wil ik er wel bij.
0: Is dit vrolijk genoeg?
1: Ja, ik denk dat de mensen van de Pasar Malam misschien iets anders over muziek denken. Maar ik vind hem er wel bij passen eigenlijk.
0: Komen ze met de trein? Oh, wacht maar.
1: Of heb je ook Indonesische muziek?
0: Nou, vast wel, maar begin maar vast.
1: Want Steenwijk staat vanaf woensdag 22 juli 5 dagen in het teken van de Pasar Malam. Itis mwa. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek.
0: Vast niet.
1: Maar ik zeg maar gewoon Pasar Malam. Dat komt iets beter uit. Dit gratis toegankelijke evenement op de markt heeft een bruisend programma vol muziek. Lekker eten, vooral lekker eten mensen. En kramen vol Oosterse specialiteiten. Het is het grootste Pasar Malam van Noord-Nederland. En ook dit jaar worden er weer zo'n 25.000 bezoekers verwacht. Dat is toch echt, dat zeg ik waarschijnlijk ook elk jaar. Maar dat verbaas ik me toch weer over dat
0: getal. Met bussen vol komen ze daar
1: naartoe. Normaal.
0: Dit bedoelde ik.

0: Dankjewel.
1: Heerlijk. Jalla jalla. Jullie mensen zijn gewoon lekker relaxed. Heerlijk. Nou, naast de muziek en dans zijn er Indische restaurants. En bij de kraampjes worden de lekkerste gerechten worden aangeboden. De markt is grotendeels overdekt en staat vol met kramen en Aziatische producten. Op woensdagmiddag 22 juli gaat het om 12 uur open. En het duurt elke dag tot middernacht.
0: Ik heb nu al zin aan zo'n satéetje.
1: Ja, nou, laten we die dan gewoon echt gaan we halen. Doen.
0: Ook al staat er een rij van hier tot de Steenwijker Toren.
1: En desnoods gaan we nog midden in de nacht. Maar we gaan het doen. We gaan volgende week vertellen. Is het deze week? Ja,
0: dat is deze week.
1: Ja, gaan we vertellen hoe ons satéetje was.
0: Oké, okay, nee, ja? Ik had het vorige week had ik het erover dat we wat meer gouden oude muziek moeten
1: doen. Ja,
0: klopt. Ja, er komt weinig leuke. Ja, er komt genoeg leuke muziek uit, maar niet alles wat in dit programma past. Dus ik denk, weet je wat, we doen een gouden ouwe. Wat dacht je van een van de Beatles?
1: Leuk.
2: Million Seller.

0: Mocht je denken van, zo klinkt hij toch normaal niet. Nee, zo klinkt hij normaal niet. Maar dit is een zogenaamde remaster uit 2003 of zo.
1: Oh, ik ken hem alleen maar zo.
0: Ja, nee, maar hij is een beetje opgelukt.
1: Oh, ik vind hem leuk, ja. Hey, mag ik nog even een stukje aanvulling doen op het bericht van net?
0: Ja,
1: want ik zei net tegen jou, ik was afgelopen woensdagavond ook nog even in de stad met vriendinnen op de markt. En dan was het eigenlijk heel stil. En denk je, met vestingfeest is er toch altijd wel wat muziek op de markt. Nou, er was niks op de markt.
0: In het park, hè?
1: Alleen in het park. Dus ik zei, dat vond ik wel een beetje jammer. Maar wat zie ik nou in de krant staan? Aanstaande woensdag is er natuurlijk ook weer van alles te doen. Hè. Naast de vaste onderdelen is er natuurlijk ook weer de toren beklimmen. De kindermarkt, van alles te doen. De winkelstraat staat weer een gezellige markt. Maar 's avonds zie ik staan muziek met Heerlijk Hollands op het Bieplein. Nou, die zijn ook hartstikke leuk trouwens.
0: Gezellig.
1: Maar weet je wie er komt?
0: Nee.
1: Naast Fons Furnink en Barry and the Roy Show, waar ik nog nooit van heb gehoord, komt gewoon Justin de Wild.
0: Oké, en je zegt nu van, pa, heb je die klaar? Nee, niet aan gedacht.
1: Nee, maar dat is wel de allergrootste zomerhit van deze zomer.
0: Ja.
1: En die staat gewoon woensdag op het Bieplein.
0: Dus daar zal het wel druk worden dan, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Okay. Het begint om 9:00 s'avonds, dus hartstikke gezellig.
0: Ondertussen draait het muziekje van
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
1: Ja.
0: Vandaag zondag, er komen een paar buitjes over, maar er is ook af en toe zon. Temperatuur een graad of 20, 21 met een matige tot krachtige noordwestenwind. In de nacht een minimum van 11 tot 15 graden. In de herhaling van dit programma op maandag, die afgelopen maandag halverwege werd afgebroken omdat iemand een kabel doorknipte.
1: Serieus?
0: Ja,
1: precies weer tijdens ons programma.
0: Precies tijdens ons programma, ja, doe je dat dan. Ja. Maar er was onderhoud nodig. Maandag dus blijft het droog met geregeld zon en gemiddeld wederom een graad of 20. Heerlijk. Dinsdag af en toe zon met 21 graden en woensdag komt het een beetje tot buien. Maar gaat wel de temperatuur weer iets omhoog naar een graad of 22. Je stuurde van de week de nieuwe van de Dutch Boys.
1: Nou, ik denk dat moet ik toch even met jou delen. Want ik denk dat is echt weer zo'n plaat voor ons. En ik ken het eigenlijk al vanaf vroeger, weet je wel. Bij oma, opa en oma moet ik gelijk aan de Dutch Boys denken. Daar werd het ook altijd gedraaid. Ik denk, maar die hebben een nieuw liedje. Die stuur ik naar jou door.
0: Op de trekker, nou, de kost aan de zon, kost geen drol.
1: Ja,
0: ik dacht gelijk aan jou.
1: Ah, nou, Jaap,
0: maar ik heb hem er niet in staan.
1: Oh, dat is jammer.
0: Nee, want we hadden vorige week beloofd dat wij zouden doen van...
1: Ja, dat is waar.
0: Zo na het nieuws.
1: Ja.
0: Of na het weerbericht. Een gouden oude.

0: En zo lang bestaan ze dus al, die Dutch Boys. Dit was van heel lang geleden. Weet jij wat RDW betekent?
1: RDW.
0: De Rijksdienst voor het Wegnemen.
1: Ik had echt geen... Ja, nou, je zegt inderdaad...
0: Maar dat betekent ook Radio Dickie Woodstock. Want Dickie Woodstock, wij krijgen een concurrentie. Die komt met een eigen radiostation gedurende de week van Woodstock. En Dickie Woodstock, het festival ontstaan, staat hier vaak nieuwe ideeën. Gewoon op de plek waar het festival al jaren om draait, tussen de trouwe bezoekers en de vrijwilligers. En zo krijgt het festival dit jaar een opvallende nieuwe toevoeging. Een groep jonge enthousiastelingen lanceert namelijk RDW, Radio Dickie Woodstock. Ik weet nog niet de frequentie. Ik heb wel contact opgenomen met Henk Kranendonk van... Misschien kunnen wij daar wel een uurtje radio doen. Maar,
1: ja.
0: Heb je
1: niks gehoord?
0: Ik geef het in deuren en hun. Niks gehoord.
1: Nee, maar die man is echt... Die kan je denk ik ook niet storen meer in de maand juli, hoor. Want die is dan zo ontzettend druk.
0: Ja, maar dit is al een maand geleden dat ik gebeld heb.
1: Oh, dat is jammer.
0: Een van die jongens die dat doet, die moet eigenlijk gewoon...
1: Maar komen hun dan niet bij onze radioomroep om dat even allemaal te vertellen? Om dat even te promoten?
0: Dat was de bedoeling.
1: Ja.
0: Dat ik contact kon krijgen met een van de heren die dat regelt.
1: Ja.
0: Al de namen staan in de krant, maar ik vind ze nergens.
1: Ah, dat is jammer. Nou, dat zal ik eens even mijn best voor.
0: We wachten nog eventjes af, oké?
1: Ja.
0: Zal mij benieuwen of ze Roll of Sunset ook gaan draaien daar. Machar!

0: Knip! Voor de pauze dan, hè?
1: We zaten, we waren veel te druk met andere
0: dingen. We waren aan het zoeken naar de frequentie van RDW Radio Dickie Woensdag. Maar dat is nergens te vinden. Ja, en dan valt er wel eens eventjes een witje natuurlijk. Nou, anders nog iets? Of doen we al
1: nou, een heel klein berichtje kom ik even heel snel tegen. Wist je dat Steenwijk heeft de goedkoopste benzinepompen van Overijssel?
0: Ja.
1: Is afgelopen woensdag weer bekend geworden. Nou, dat is toch hartstikke leuk?
0: En het is natuurlijk wel zo dat ze zijn weer over en weer aan het gooien met allerlei bommen en ellende daarginds.
1: Ja,
0: het is alweer een beetje duurder geworden, dus ja.
1: Maar nog steeds het goedkoopst.
0: Nou, we zijn nog steeds het goedkoopste hier. Ja.
1: Dus daar moeten we dan maar heel blij mee zijn.
0: Van de snelweg af en gewoon tanken hier in Steenwijk.
1: Ja, absoluut.
0: Het scheelt volgens mij wel 25 cent op een liter of zo.
1: Ja, zeker. Dat is echt nog wel de moeite waard, hoor, om er even uit te gaan. Ja.
0: Oké, weten we dat ook weer. Zomerse muziek is de bedoeling. Frances Mercier, Jenton en Valentino. Is dat zomers of niet?
1: Heerlijk.

0: Je weet het maar nooit natuurlijk. Dan heten wij plotseling, denk ik straks, Radio De Werven.
1: De keuze van Marieke.
2: Oh, gaan we daar al heen?
0: Ja, maar was je nog niet zo ver?
2: Ja, jawel, jawel.
0: Dan doe ik even het muziekje.
2: Nee hoor, dat kan wel gewoon. Maar ik was halverwege natuurlijk weer veranderd. Ik kan nog tot een minuut voor tijd veranderen van mijn keus.
0: Dat kan.
2: En ik was in eerste instantie voor Lionel Richie gegaan. Want die hoor ik dan van de week. Denk, oh, die is leuk. En dan hoor ik hem vandaag weer. Denk, nou, is eigenlijk wel een beetje saai. Ik doe toch wat anders. Heb ik ineens een hele andere stemming. En zo ook vandaag. En ik reed na mijn dagdienst vandaag naar huis. En ik hoorde dit liedje op de radio. Ik denk, dit wordt hem. Dus mijn keuze van deze week komt van Daryl Hall en John Oates. You Make My Dreams Come True.

0: Hè?
1: Zeker.
0: You make my dreams come true. Oh, fietsen, muziek.
1: Ja, ik kom een heel leuk bericht tegen in de krant voor het spektakel van Steenwijk. Ik keek toevallig vanmiddag even een stukje van de Tour de France. En dan kun je op verschillende televisiezenders luisteren. Je kan luisteren op NPO 1 kijken, bedoel ik. Dan heb je Michael Bogert en nog zo'n presentator. Je kan luisteren op Eurosport. Daar heb je ook twee leuke zitten. Maar je kan ook luisteren naar de Belgische zender. Ja. En daar zitten twee Belgen. Die doen ook verslag. En die zijn leuk.
0: Ja, maar België,
1: want ik vind het oerzaai.
0: België is wel een fietsland natuurlijk. Voor wat betreft. Je kunt de tv niet aanzetten of er is wel een fietsrally.
1: Ja, maar deze twee mannen. Ja. Die hebben het gewoon over hoe goor het eten was. Wat hun vrouw had gemaakt de avond daarvoor. En allemaal van dat soort privé dingen. Nou echt. Zelfs als vrouw is het leuk om hierna te luisteren. Ik heb gelachen, joh.
0: En dat is op de VRT?
1: Ja.
0: Op tv?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, okay. Echt zo leuk. Moet je echt een keer aanzetten. Maar waar wil ik dan naartoe? Misschien droom jij als kleine jongen, misschien hè, voor de jonge luisteraars onder ons, ook wel van een overwinning in de Tour de France. Misschien wil je wel winnen op Dual Duess. Of wil je wel een zege vieren in een massasprint? Nou, op 4 augustus kun je dat waarmaken misschien, tijdens het Rabo Dikke Bandenrace in Steenwijk. Schrijf je in en doe mee, staat hier. De Rabo Dikke Bandenrace biedt kinderen van 2 tot 12 jaar een unieke kans om te racen als echte wielerprofs.
0: Dus niet voor mij met mijn e-bike.
1: Nee, daar mag je niet aan meedoen. Meld je aan op de website van het spektakel van Steenwijk en de koers op 4 augustus. Nou, dus dat is hartstikke leuk. Ze zoeken nog mensen die mee willen doen. Dus ja, kijk even op de site en meld je aan.
0: Niks voor mij. Ik ga gewoon lang uit in het gras. Bloemetje tussen mijn tanden en...
1: Ja, dat kan ook.
0: Judas Saint, laveur, nee, laveur en dance.

0: Hij is er ook in het Nederlands, weet je dat?
1: Nee.
0: Luister. Ik zei van luister, maar op een of andere manier heeft hij er geen zin aan.

0: plaat die je nog nooit gehoord hebt.
1: Heeft hij hem gewoon vertaald?
0: Ja, bijna wel.
1: Ja, hè? Wat leuk.
0: De Elegasten zijn dat. Volgens mij kwamen die of komen die uit België. We hebben nogal wat tijd over op een of andere manier. Dus vandaag, moet ik even die dingen. Het is wel een chaos hier een beetje vandaag op een of andere manier.
1: Het is niet helemaal zoals het hoort. Nee, maar jongen, dat hoort er ook bij.
2: De artiest van de maand.
1: Ja, nog één keer, denk ik. Ja. Of nog wat vaker. Nee, één keer, hè?
0: Nee. Deze keer en volgende week nog een keer.
1: Oh, ook nog?
0: Ja. Yeah.
1: Jeetje, ik heb het idee dat we dit al 3 maanden draaien.
0: Nee, maar ik bedenk zo een ander, hoor.
1: Ik vind dit hartstikke gezellig. Nou, we gaan nog 2 keer luisteren. En vandaag nog 1 keer naar Luf met You're the Greatest Lover.

0: Nou, dat waren ze dan met You're the Greatest Lover, onze artiest van de maand op dit station. Alhoewel niet iedereen daaraan meedoet, maar goed, wel bij Ria.
1: Ja,
0: die doet dat ook.
1: Dat vind ik hartstikke leuk.
0: Het zit erop.
1: Het zit er alweer op.
0: Wij zeggen nog een ontzettende fijne voortzetting van uw weekeinde.
1: Zeker, het was weer gezellig, pap.
0: En ik heb nog een klein stukje splitsing, wind en zeilen. Zeg je dat iets?
1: Nou, tot nu toe niet. Oh ja, nu wel.
0: Als ik het start,
1: ja, zeker.
0: Toch typisch de tijd van het jaar, wind en zeilen. Doei!
1: Tot volgende week!

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vieren. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

zei, ik zie je op het vliegveld. Lachend zei ze, je moet gek zijn. Maar heel stiekem bleef ik hopen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen. Gas op!

0: Is dit RTV Slos?
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: Een nieuwe expositie in Het Lam in Blokzijl, de Doofstgezinde Kerk aan de Breestraat nummer 2. Van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 30 augustus presenteren 4 kunstenaars hun persoonlijke visie van 1 thema. De tentoonstelling brengt werk samen waarin materiaal, sfeer en betekenis centraal staan en bezoekers kunnen genieten van papier-maché-beelden, keramiek, sieraden, schilderkunst, mixed media, assemblagekunst en driedimensionale varianten op collagekunst. De deelnemende kunstenaars zijn Ali de Boer, Danielle Broekhuizen Matsola, Maureen Polman en Mirjam Brouwmeester. De expositie is trouwens gratis toegankelijk van 11 uur 's morgens door tot 5 uur 's middags en iedere dag is er minimaal 1 van de kunstenaars aanwezig. Meer informatie is te vinden op www.doopsgezindblokzijl.nl. Je kunt ook even bellen met Ali de Boer 06 10 4.

Paasvermalen in Steenwijk is gratis toegankelijk in de vestingstad. En dat is van 22 door tot 26 juli. De hele markt dus in oosterse sferen. Steenwijk staat vanaf woensdag 22 juli 5 dagen lang in het teken van de Paaser Malam. Dit gratis toegankelijke evenement op de markt heeft een bruisend programma vol muziek, lekker eten, kramen vol oosterse specialiteiten en nog veel meer. Het grootste Paaser Malam evenement van Noord-Nederland. Ook dit jaar worden er weer zo'n 25.000 bezoekers verwacht. En het hoogtepunt is deze keer een optreden van Trafassi, u weet wel, van die wasmachine op de woensdagavond. Live muziek, Indisch eten, Aziatische producten. Naast muziek en dans kan er natuurlijk ook uitgebreid getest worden op de smaakpapillen. Diverse kraampjes met onder andere food uit Indische restaurants. De lekkerste gerechten worden aangeboden op de markt. Onvergetelijk samen zijn, dat kan natuurlijk ook, want de warme gastvrije sfeer zorgt ervoor dat de bezoekers zich direct op hun gemak voelen. De openingstijden, woensdag 22 juli van 12 door tot een uur of 12. Dat wil zeggen dus 's middags tot middernacht. Van 12 tot 10 uur is het op donderdag 23 juli open. En vrijdag 24 juli van 12 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Zaterdag 25 juli van 12 uur 's middags tot 12 uur 's avonds. En zondag 26 juli van 12 uur door tot 8 uur 's avonds.

Op zaterdag 8 augustus wordt vanuit de VTRB Blokzijl de jaarlijkse authentieke paardenringrijderij georganiseerd. Het stadje wordt deze avond weer gevuld met de mooiste combinaties. Ruiters in traditionele kledij met hun indrukwekkende paarden en prachtig versierde rijtuigen zullen strijden om de eerste prijs. S'avonds lopen ze vanaf ongeveer 7 uur s'avonds de aankondiging een rondje door Oud Blokzijl. Waarna om 7:30 ongeveer de ringrijderij langs de prachtige haven plaatsvindt. Wil je meedoen? Inschrijven kan. Ze zijn nu namelijk geopend voor inschrijvingen. En aanmelden doe je door een e-mail te sturen aan info@defrieseaanspanning.nl. info@defrieseaanspanning.nl. Let op, er wordt dit jaar een maximum aangehouden van 15 deelnemers. En wil je meer weten? Volg dan facebook.com/vtrbblokzijl.

ondernemerscursus Weerribbenwiede gaat van start. In oktober 2026 gaat in Nationaal Park Weerribbenwiede de cursus Gastvrij in het Landschap van start. Voor recreatieondernemers in dit gebied die het certificaat Gastvrij in het Landschap willen behalen. Deelnemende ondernemers worden ook onderdeel van het bijbehorende ondernemersnetwerk. En de cursus bestaat uit 4 dagdelen en een excursiedag.

netwerkbijeenkomsten waarin ondernemers elkaar ontmoeten, worden relaties versterkt, kennis en inspiratie gedeeld en verder wordt samengewerkt. En gasten kunnen elkaar ook doorverwijzen. Door het volgen van het programma Gastvrij in het Landschap leren ondernemers niet alleen recreatieondernemers uit de omgeving beter kennen, maar ze sluiten zich ook aan bij een netwerk van ruim 3500 duurzame recreatieondernemers in Nederland. De cursus start in september en is geschikt voor alle recreatieondernemers in en rondom Nationaal Park Weerribbenbieden. Het is mogelijk om met 1 of 2 personen per bedrijf mee te doen en er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. Wil je meer weten? Aanmelden informatie kan via de site van IVN Natuureducatie.

Het is even iets om rekening mee te houden wanneer u op de A32 belandt de komende tijd. Er zijn namelijk nachtwerkzaamheden in juli. Omleidingen en beperkte hinder, dat kan van toepassing zijn. Rijkswaterstaat voert in de maand juli onderhoud uit aan de A32. De werkzaamheden vinden plaats in meerdere nachten en op verschillende trajecten tussen Steenwijk, Havelte en Meppel. Tijdens deze nachten zijn de rijbanen afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd, die kan oplopen tot maximaal 15 minuten. De werkzaamheden zijn onderdeel van regulier onderhoud om de weg veilig te houden en in goede staat. Daarbij worden bestaande asfaltlagen verwijderd en vervangen door nieuw asfalt. Na het aanbrengen van het nieuwe wegdek worden ook wegmarkeringen opnieuw aangebracht en de werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de avond en nacht om hinder overdag te beperken.

maken. Wilt u meer weten? Kijk dan eventjes op vanaanaarbeter.nl, want daar staat ook over de A32 dus van alles op. Verkeer trouwens tussen Zwolle en Heerenveen kan ook omgeleid worden via de A7 en de A6. Gele borden langs en boven de weg geven de lokale omleidingsroutes.

meditatieve momenten. Dat gebeurt in de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk. Vanaf 15 juli door tot en met 19 augustus. Onder andere met pastor R. Stevens, heer E. Bremer, pastor M. van de Beek, C. van Soeren, dominee G. Knol en dominee M. Arisen Holderda. U bent van harte welkom en wilt u meer informatie hebben over deze meetings in de kerk? scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl. Het gaat dus om meditatieve momenten midden in de week in de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk. En het duurt nog tot en met 19 augustus. La.

0: jaarlijkse vrijwilligersactiviteitenmarkt is de gelegenheid voor vrijwilligersorganisaties uit Steenwijkerland en omgeving om te laten zien wat ze doen om nieuwe vrijwilligers te werven. De markt, die op zaterdagmiddag 5 september wordt gehouden, is voor mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, een maatje voor iemand willen worden en voor scholieren die maatschappelijk stage zoeken een leuke gelegenheid. Net als vorig jaar staan de kramen in het sfeervolle plein onder de bomen van de Grote Kerk aan de Grote Kerkstraat 22 in Steenwijk. De organisatie ligt in handen van de Stichting Procent Steenwijkerland en de vrijwilligersorganisatie Vrijwilligersinformatiepunt, oftewel VIP Steenwijkerland. In combi met Kopje Cultuur vraagt men de deelnemende vrijwilligersorganisaties een actieve invulling van de kraam te geven. Het promoten van vrijwilligerswerk wordt een stuk aantrekkelijker als bezoekers bijvoorbeeld een rondje kunnen fietsen op een duofiets, mee kunnen rijden op een quad van de brandweer of een kijkje kunnen nemen in bijvoorbeeld de dierenambulance. De plek waar alles samenkomt is VIP, vrijwilligersinformatiepunt Steenwijkerland. Het VIP is onderdeel van de welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kop en is actief in heel Steenwijkerland. Op de website VIP Steenwijkerland is een scala van vrijwilligersvacatures en informatie en trainingen te vinden. Organisaties, stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken nodigen we van harte uit, zo zegt de organisatie, om mee te doen met deze vrijwilligersmarkt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Informatie over de opgave, nou wel graag voor 10 augustus, kan via de website vipsteenwijkerland.nl worden aangevraagd. Er kan ook gemaild worden met vip@sociaalwerkdekop.nl.
1: Telkens weer zing ik een Hollands.

Maatschappelijke stages bij VIP Steenwijkerland. Het vrijwilligersinformatiepunt Steenwijkerland heeft nu ook een aparte plek voor vacatures voor maatschappelijke stages. Op de website van vipsteenwijkerland.nl staat een vacaturebank met algemene vrijwilligersvacatures voor diverse non-profit organisaties uit heel Steenwijkerland. Daarnaast zijn er ook vacatures voor individuele hulpvragen bij maatjes gezocht, om bijvoorbeeld samen een kopje koffie te drinken of een stukje te wandelen. Momenteel wordt er gebouwd aan een overzicht van vacatures van maatschappelijke stages. Ben je dus als vrijwilligersorganisatie op zoek naar extra handen bij je event, bijvoorbeeld bij een buitenspeeldag, een hut of spijkerdorp, een kerstrondje of zoiets, dan kun je natuurlijk deze site eventjes bekijken. Er zijn altijd extra handen te gebruiken en handen van maatschappelijke stagiaires die zijn te vinden bij onder andere de RSG, Lijsterbest, Stationstraat en Ekeringen uit Steenwijk, maar ook in het Lindencollege en Terra uit Wolvenga en Stad NS, Terra, Grijdanus en CSC Dinkstede in Meppel. Maatschappelijke stagiaires zijn tussen de 14 en 17 jaar oud en zijn voor 20 uur per schooljaar beschikbaar. Let wel, buiten de schooltijden om, ze mogen deze 20 uur zelf op verschillende plekken invullen. Uren die verantwoord worden in het stagecontract trouwens in hun opleiding.

kunstproeverij Fledder, waar kunst een gezicht krijgt. Op zondag 26 juli vindt vanaf 11 uur 's morgens door tot 5 uur 's middags de kunstproeverij Fledder plaats op het Lesturgionplein. Meer dan 50 kunstenaars uit de regio presenteren hun werk en laten bezoekers kennismaken met uiteenlopende kunstvormen zoals schilderkunst, keramiek, glas, fotografie, beelden en sieraden. Een bijzonder onderdeel is het kunstenaarsplein à la Montmartre, waar kunstenaars en ambachtslieden live laten zien hoe hun werk ontstaat. Ook theatermakers zorgen voor verrassende ontmoetingen met het publiek. Daarnaast is de Johanneskerk geopend met een kunstexpositie en zijn er foodtrucks aanwezig. Bezoekers kunnen kunst bekijken, de makers ontmoeten en, als een kunstwerk hen aanspreekt, dit ook kopen. De toegang is helemaal gratis. De kunstproeverij wordt georganiseerd door Annette Kiewiet, Rianne van Wingerden, Helma Slingerholt en Roelien. Meer informatie is te vinden op www.kunstproeverijvledder.nl.

Tradities blijven van grote waarde bij de vernieuwde gondelvaart in Giethoorn. Gebeurt allemaal op zaterdag 29 augustus. Dan verandert Giethoorn weer in een sprookjesdorp met de gondelvaart. De Gieterse gondelvaart bestaat al 97 jaar. Daarmee is het ook de oudste gondelvaart van Nederland. Terwijl de eerste gondelbouwers alweer aan de slag zijn gegaan met hun gondel, is de organisatie op de achtergrond ook bezig geweest met het vernieuwen. Zo is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld, is de website een nieuw sprookjesachtig jasje gestoken en er wordt gewerkt aan een nieuw programma. Hierover vertelt voorzitter Riekes Voerman. Onze gondelbouwers houden de traditie levend, zegt hij. En wij zorgen ervoor dat de organisatie meegroeit met de tijd. Deze nieuwe koers heeft de gondelvaart een nieuwe uitstraling gegeven die past bij een evenement met zoveel geschiedenis en vooral zoveel toekomst. Voerman benadrukt dat de vereniging Gondelvaart Giethoorn tradities en trots blijft koesteren. Iedere gondel wordt door de lokale bevolking ontworpen en met de hand gebouwd. In het voorprogramma varen boten met diverse muziekkorpsen uit Nederland, gecombineerd met een kleurrijke potpourri van straattheater, dans en natuurlijk andere entertainment door de grachten. Gevolgd door het jeugdgondelvaartgebeuren voor de jongste bouwers en dan het spectaculaire feerieke slotstuk met 12 indrukwekkende hoofdgondels. De rietgedekte huizen, de kenmerkende bruggetjes en tuinen in het dorp worden ook allemaal sfeervol verlicht. En zo verandert het pittoreske Giethoorn op die laatste zaterdag van augustus in een echt sprookjesdorp. Wat ik zo bijzonder vind aan de gondelvaart Giethoorn is hoe verschillende generaties worden samengebracht. Al dus voorzitter Voerman. Het is echt een beleving voor alle leeftijden. Jong en oud kijken samen en met zoveel verwondering naar de verschillende gondels die op zo'n avond langskomen. In Giethoorn kunnen we echter niet in de hoogte bouwen vanwege de authentieke bruggetjes. Maar daardoor is het juist iedere gondel dat een waar kunstwerk is geworden met een eigen verhaal en beleving. De kaartverkoop trouwens voor de gondelvaart Giethoorn in 2026 op 29 augustus dus is inmiddels open. En meer informatie is te vinden op de vernieuwde website. En dat is www.gondelvaartgiethoorn.nl.

Deze zomer in Villa Ramsvoerte, het nieuwe culturele festival Hendrix Caravaan. Voel de magie van het monument. Van 3 tot 6 september strijkt Hendrix Caravaan neer bij Villa Ramsvoerte in Steenwijk. Een uniek cultureel en theatraal festival voor jong en oud. Voel de magie van het monument en laat je verrassen door theater, live muziek en heerlijke hapjes en drankjes. Aan de rand van het stadspark, omringd door de hoge bomen en waterpartijen, schittert Villa Ramsvoerte, een sprookjesachtige Art Nouveau villa die er zo uit een andere tijd lijkt weggelopen. Deze zomer strijkt de Hendrix Caravaan daar neer bij die iconische villa. Bij het 25 jaar van Kopje Cultuur speelt de caravaan een unieke versie van het verhaal van Hendrix Caravaan, vol intriges, verrassingen en een beetje magie. Een bijzondere middag of avond. Ontdek het hele programma op Hendrix Caravaan, Hendrix met CK.nl en bestel je tickets.

0: buurt. Wil je racen als een echte wielerprof, dan kan dat op het parcours van het spektakel van Steenwijk. Droom jij als kleine meneer of kleine mevrouw ook van een overwinning in de Tour de France? Winnen op de Alpe d'Huez, zegevieren in de massasprint 4 augustus. Dan is je kans om dat tijdens de Rabo Dikke Bandenrace in Steenwijk alvast te oefenen. Schrijf je in en doe mee. De Rabo Dikke Bandenrace biedt kinderen van 2 tot 12 jaar een unieke kans om te racen als een echte wielerprof. Meld je aan op de website van het spektakel van Steenwijk en koers op 4 augustus in het voorprogramma van het profspektakel. De Dikke Bandenraces zijn gratis fietswedstrijdjes waar kinderen op hun eigen fiets aan deelnemen. Meedoen kan op een normale stadsfiets, een mountainbike of crossfiets, maar wel met een bandbreedte van minimaal 28 mm. Racefietsen en fietsen met klikpedalen zijn niet toegestaan. Ook kinderen met een wedstrijdlicentie, die zijn uitgesloten van deelname. Deelnemers op de leeftijd worden ze ingedeeld in verschillende klassen, kunnen variëren van 2 tot 4 jaar loopfietsen tot 11 en 12 jaar. En dan gaat het natuurlijk om alle andere fietsen. De organisatie gaat uit van de leeftijd op de dag van het evenement. Het programma van dit spektakel in Steenwijk begint op 4 augustus om 15 uur, 3 uur 's middags, dus kom op tijd. En na afloop blijf je natuurlijk ook met je familie om de profs aan te moedigen, dus te kijken naar het hele spektakel. En vergeet vooral ook niet de befaamde reclamekaravaan voorafgaand aan het spektakel van Steenwijk.
1: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw!
0: Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk regio-info. Alles wat...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Compleet.
1: altijd geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jo van Kamp met het NRS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers.
3: Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaken in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap werd verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Met het NOS-journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, het is zaterdag 18 juli en we zitten weer klaar voor Kopwijzer. En voor deze zaterdag maar een uurtje. En dat uurtje zit wel vol, want Dirk Brands is in Blokzijl bij de Noorderkadeparade. Ik spreek Jordi Visser over de Vollehoofse fanfare. Richard Snieder over Stichting Bruis. En mijn ochtend begint met Marieke Pitt van Sociaal Werk de Kop. En het vrijwilligersinformatiepunt.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dankjewel dat ik hier mag zijn. Altijd leuk.
0: Ja, natuurlijk. Vinden wij ook leuk. Ja. Wij werken natuurlijk ook met eigenlijk alleen maar vrijwilligers.
1: Ja, dat is geweldig. Dat is geweldig. Wat een inzet. Ja.
0: Ja. Dus altijd belangrijk in ieder geval om het volgens mij met elkaar over te hebben. Want er zit nog... Nou ja, we hebben het even voorbesproken natuurlijk.
1: Ja,
0: zijn druk.
1: Ja, we zijn met allerlei nieuwe dingen bezig. En dat is fijn als ik het even wat over kan vertellen.
0: En dan beginnen we even met... Zullen we beginnen met de activiteitenmarkt?
1: Ja, dat is goed. Op zaterdag 5 september, dat is in het weekend van Kopje Cultuur... staan we voor de Grote Kerk op het plein met allemaal marktkramen. En daar kunnen allerlei verenigingen, stichtingen, vrijwilligersorganisaties... zich gratis presenteren, laten zien wat ze doen als organisatie. En ze kunnen hun vrijwilligersvacatures tentoonstellen... en praatjes maken met mensen en kijken of ze meer vrijwilligers kunnen krijgen via die markt. En door Kopje Cultuur is er al veel aanloop. Dus we hebben tot nu toe heel erg geboft met het weer altijd. En,
0: want dit is niet de eerste keer dat jullie het op deze manier doen natuurlijk.
1: Nee, ik geloof dat dit de vierde keer is dat we voor het plein staan. We hebben ook een ijsjeskraam, die deelt 100 ijsjes uit. En hartstikke leuk. Ja.
0: Dus, en komen ook echt nieuwe... er worden ook echt vacatures opgevuld op zo'n dag?
1: Ja, er komen mensen bij die... zeker. Het is wel afhankelijk van hoe actief je zelf achter of zelfs voor je kraam staat. En mensen aanspreekt, een praatje maakt. Enthousiast vertelt over je eigen vrijwilligerswerk. Waarom je het leuk vindt. En daarin mensen laat zien van hoe leuk vrijwilligerswerk is. Dat kan bij natuurmonumenten zijn. Dat kan bij de dierenambulance zijn. Dat kan in de zorg zijn. Hè, fiets op een duofiets. Je kan bij ons dan op die markt vaak de dierenambulance even instappen. Van binnen bekijken. Ja, er is van alles te doen en te bekijken. Ja.
0: En is er nog ruimte op de markt?
1: Ja, we hebben nog kramen over. Ja. En als er te veel komen, dan dat zijn kramen van 4 meter. Die kunnen dan ook wel gedeeld worden. Dat je 2 meter kramen hebt, dat is ook prima.
0: En als mensen nu luisteren en denken, ik wil dat wel proberen. Waar kunnen ze zich opgeven?
1: Nou, ze kunnen zich opgeven via onze website. Dat is vipsteenwijkerland.nl. Daar staat bij de agendapunt veel meer informatie over de vrijwilligersmarkt. En ze kunnen ook altijd even een mailtje sturen naar vip@sociaalwerkdekop.nl.
0: En dan krijg je een kraam. En dan moet je daar natuurlijk wel even zelf met leuke vrijwilligers gaan staan. Passen de vacatures.
1: Ja, het is kosteloos. En kleed je kraam gezellig aan en kom meedoen. Echt, maar geef je wel even op.
0: Een van de drukste zaterdagen, denk ik. Van, van het jaar ook. Ja. In de stad. Dus,
1: Het is heel sfeervol. Het is ook een sfeervol plein voor de Grote Kerk.
0: Ja,
1: dus is leuk.
0: En dicht bij het centrum. Dus dat helpt natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Dus daar 5 september. Dus dat duurt nog even.
1: En dat is de middag, hè, van 12 tot ongeveer 4:30.
0: Ja. Ja. Dan gaan we naar de nieuwe pagina op jullie website.
1: We hebben een nieuwe pagina gemaakt op onze website. We hebben vrijwilligersvacatures als pagina. En we hebben dat individueel maatje gevraagd. Hè, voor mensen die die samen koffie willen drinken. Of waar het tuintje voor gedaan moet worden. Of noem maar op. Dus we hebben eentje vacatures voor verenigingen, stichtingen en organisaties. En we hebben nu een nieuwe pagina en dat is maatschappelijke stages. Dat hebben we in samenspraak met de scholen gedaan, RSG Ekeringen. Om te kijken van, laten we ze allemaal bundelen. En dat maatschappelijke stagiaires, die zijn het verplicht om 20 uur in een schoolseizoen stage te lopen. Dat die makkelijk bij ons de vacatures kunnen vinden.
0: Ja, want elke... Een scholier van de middelbare scholen hier is verplicht om een maatschappelijke stage te lopen.
1: Ja, tussen de 14 en 17 jaar. Ze moeten dat doen. Ze hebben de punten nodig ook om een diploma te halen. En wij dachten van wij kunnen een mooi overzicht hebben. Want we hebben al heel veel vrijwilligersvacatures. Maar als die ook geschikt zijn voor maatschappelijke stages... dan kunnen die op een aparte pagina erbij gezet worden.
0: En aan wat voor stages zou je dan kunnen denken?
1: Dat kan meehelpen met de Monkey Fun Run. Dat is voor jongeren altijd hartstikke leuk. Dus dat kunnen korte klussen zijn. Hè? Het kerstrondje in Ondermarkt. Zo'n huttendorp hè, waar ze vrijwilligers bij zoeken. Ja, dat kunnen gewoon allerlei losse activiteiten zijn. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen... Oké, ik wil wel een maatje worden dat ik met een mevrouw... op de koffie ga of een spelletje doe. Als iemand een maatje zoekt, kan dat ook. Dat zou ook kunnen. En ze kunnen ook meerdere stages doen. Het hoeft niet 20 uur bij één hetzelfde te zijn.
0: Nee, ze moeten gewoon 20 uur maatschappelijk betrokken zijn. In principe, toch? Dat is
1: klopt. Ja. Dus ik nodigde zowel verenigingen en stichtingen uit... om een vacature te maken op onze website. Je kan makkelijk een account aanmaken. En dan bij de filters even aanvinken maatschappelijke stages. Dan komt die ook bij de maatschappelijke stagepagina te staan. En als je al een vacature hebt staan, nou vink het aan. Als je denkt van, wij kunnen wel scholieren gebruiken... tussen de 14 en 17 jaar, 20 uur buitenschooltijd. Ja.
0: En dan zijn jullie ook nog... Met een pilot bezig?
1: We zijn met een pilot bezig, ja. Dat is vanuit de provincie. Dat organiseren we niet helemaal zelf, maar we zijn wel een doorgeefluik. Vrijwillige organisaties, bestuursleden die moeite hebben om bijvoorbeeld een penningmeester te vinden, of die moeite hebben om subsidies aan te vragen, of die willen werken aan het sociale veiligheidsprotocol met een vertrouwenspersoon, die kunnen gratis ondersteuning krijgen vanuit de provincie. Er wordt een match gemaakt, dat zoeken ze bijvoorbeeld voor penningmeesterschap, kan dat met een bedrijf zijn, bijvoorbeeld accountantskantoor, maar die daadwerkelijk kosteloos handjes biedt voor de jaarrekening, voor het systeem op te zetten, om te helpen het goed te krijgen. Er is een vertrouwenspersoon beschikbaar vanuit de Sesam Academie. Dat wordt allemaal gratis geregeld. Dus zit je met subsidies aanvragen, zit je met de penningmeesterschap, wil je graag een vertrouwenspersoon? Nou, meld het even. Doe even een mailtje naar fip@sociaalwerkdekop.nl. En wij zorgen voor gratis ondersteuning en echt daadwerkelijke handjes.
0: En hoe lang kunnen ze daar dan gebruik van maken? Is dat 1 jaar?
1: Het is nu een pilot die draait. En de koppelingen die worden door een andere organisatie gemaakt. En wij zijn het doorgeefluik, omdat wij veel contacten hebben in de gemeente. Ja, dat zal voor langere tijd zijn. Ja.
0: Ja, en anders kunnen ze natuurlijk ook helpen met het werven van bijvoorbeeld de penningmeester. Want dit zijn wat je nu noemt, zijn natuurlijk wel de taken binnen een vereniging waar je soms wat meer tijd en wat meer kennis voor nodig hebt. Ja. En wat meer, ook know-how.
1: Ja. Nee, het gaat dus om daadwerkelijke hulp. En qua bedrijven en accountants. Bureau of noem maar op, die daar handigheid in hebben. Dan is het een stukje sociaal ondernemen. Wat zij als vrijwilligerswerk kunnen gaan doen. Ja. Maar die match die wordt dus voor ons gedaan. En
0: ook vertrouwenspersonen. Dus ook dat je een extern vertrouwenspersoon kan hebben. In plaats van misschien intern. Ze zijn ook verplicht, toch?
1: Ja, verplicht. Het wordt een beetje verplichting als je als organisatie ook een VOG aan moet vragen. VOG's moet regelen voor je vrijwilligers. Dan is vaak een vertrouwenscontactpersoon wel verplicht. Een vertrouwenspersoon zit daar weer achter. Maar die zijn er. Ja.
0: Wat een mooie pilot. En hoeveel ruimte is daar in die pilot?
1: Dat weet ik even niet. Maar ik denk van laat mensen zich maar aanmelden. Laat bestuursleden zich maar aanmelden met die vragen.
0: Ja, en als ze denken, ik heb gewoon vragen... kunnen ze zich ook gewoon aanmelden om de vragen te stellen?
1: Ja hoor, ja. Ja.
0: Dus het hoeft niet per se te zijn van, ik wil meteen, maar hey...
1: Nee, gewoon algemene informatie van mail gerust... en dan geven wij dat verder door en dan komt het in orde.
0: En is die algemene informatie ook nog ergens te vinden?
1: Volgens mij hebben we wel wat staan op de website, als ik het goed heb.
0: En dan hebben we het over fip.steenwijkerland.nl.
1: Ja. Ja, fip.steenwijkerland.nl.
0: fip.steenwijkerland.nl, ja. Nou, ik denk als je FIP Steenwijkerland googelt, dat je er ook wel komt.
1: Ja.
0: Jullie doen zoveel. Dus die popt wel op. En als we het dan hebben over participatie en over participatie in organisaties. Ben je soms verplicht om een adviesraad te hebben? En ook daar had je eigenlijk nog een oproep voor.
1: Ja. Het vrijwilligersinformatiepunt, die is gekoppeld, of die valt onder Sociaal Werk de Kop, een sociale welzijnsinstelling. En die had in het verleden een cliëntenraad. Die is opgeheven en die is gewijzigd in een adviesraad. En daar zitten nu 2 leden in. Maar die kan nog meer leden gebruiken. Dus als je een kritische blik hebt op het sociale welzijnswerk in Steenwijkerland, dan word je van harte uitgenodigd om je aan te melden, een kennismakingsgesprekje te hebben en te kijken of het je wat lijkt.
0: En moet je dan ook gebruik maken van de mogelijkheden?
1: Dat hoeft niet. Nee, je hoeft niet per se een cliënt te zijn, maar dat je gewoon een heldere blik hebt van hoe zou je het welzijnswerk georganiseerd willen hebben, of wat zie je ervan, of heb je tips en verbeteringen? Ja.
0: Want als we het hebben over welzijnswerk, is dat eigenlijk heel erg breed.
1: Dat is heel breed. Dat is maatschappelijk werk, jongerenwerk, buurtwerk. Buurtsportcoaches vallen eronder. Het is enorm breed. Ja. Het mantelzorgnetwerk valt daaronder. Het vrijwilligersinformatiepunt valt daaronder. Het is gewoon heel erg breed.
0: Ja, nee, ja. Dus ook als mensen denken, ik weet eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk zit je altijd wel ergens in een doelgroep.
1: Ja, je komt altijd wel de mensen met de blauwe shirtjes tegen bij ons. Maatschappelijk werk bijvoorbeeld, die opereert, hoe noem je dat? Niet herkenbaar. Want het is natuurlijk niet fijn als je weet van, dan loopt een maatschappelijk werker bij de buren binnen. Maar buurtwerkers, die zijn gewoon heel herkenbaar. En jongerenwerk en
0: En iedereen kent ook, denk ik wel, meerdere mensen die of gebruik hebben gemaakt van.
1: Ja.
0: Van activiteiten hebben
1: van
0: gekeken.
1: Assertiviteitscursussen tot het geldloket. De hulp is zo breed, leren fietsen. We hebben bij Sociaal Werk de Kop ook zoveel projecten. Buurtbemiddeling, rechtswinkel. Het is enorm breed. Ja. We hebben heel veel projecten lopen.
0: En zo'n adviesraad adviseert dan dus het sociaal werk? Of
1: ja,
0: van
1: die
0: adviseert van het sociaal
1: bestuur,
0: werk?
1: Ja, de directie, manager, directie. En die komen een paar keer per jaar bij elkaar. En, en die worden natuurlijk wel ook geïnformeerd van wat er gebeurt en hoe en wat. Ja.
0: En als mensen nu denken, dat zie ik wel zitten. Vind ik wel leuk om zelf daar vrijwilliger in te zijn. Hoe kunnen ze zich aanmelden?
1: Dan kunnen ze even een mailtje sturen naar Sociaal Werk de Kop. Ik denk dat het info@sociaalwerkdekop.nl is.
0: Ja, en anders even naar jouw mailtje of naar het VIP. En dan komt het ook wel goed,
1: denk ik.
0: Ja, dan
1: komt het ook door. Ja, zeker.
0: Jullie zijn druk.
1: Ja, met allerlei dingen. Dat is hartstikke leuk.
0: Ga je nog vakantie vieren? Of zeg je ik ga in één streep door?
1: Ik hou met mijn vakantie wel rekening mee met de activiteiten die we hebben. We hebben ook een vrijwilligersuitje. Want bij Sociaal Werk de Kop werken ook 100 vrijwilligers. Dus een vrijwilligersuitje organiseer ik. En dan die markt. En we hebben net een vrijwilligerscongres gehad. Dus mijn vakantie laveer ik daartussendoor.
0: Dan wens ik je in ieder geval ook gewoon een hele fijne vakantie.
1: Ja, dankjewel.

0: Ja, en volgens mij was dat Marcel Kaptein. Heb ik de goede regel? Ja, oké, dan gaat het goed met friendly face. En ondertussen zit ik in een volle studio, maar dat kan niemand zien, want de camera's staan niet aan. Dat vind ik eigenlijk wel lekker. Maar voor mij met bekenden, want ik heb jullie vaker gezien en gesproken, maar dan in een andere hoedanigheid, in ieder geval onder een andere naam. En ik spreek jullie sowieso wel vaker, want onze vrijwilliger Yannick is... natuurlijk ook best wel bij jullie betrokken. Dus dat helpt ook wel. Want ik zit naast...
1: Richard
0: Snieder is
1: Snieder,
0: het?
1: Snieder, ja, inderdaad, klopt.
0: Tegenover...
2: Wendy Hoijsma.
3: En Malesa Burghout.
0: En jullie zijn van Stichting Bruis.
2: Klopt.
0: En persoonlijk dacht ik opeens... ik zie Stichting Bruis op Instagram voorbij komen. Waar komt dit nou weer vandaan? Want waar komt dit nou vandaan? Wie mag het woord geven?
1: Ik moet het woord hebben. Ja. Waar komt Stichting Bruis vandaan? We waren activiteitencommissie in de Middenweg. De wijkvereniging is helemaal opgeheven. Er was niemand die het overnemen. Dus wij zijn als losstaande stichting verder gegaan. En we hadden wel zoiets van ja... laten we dan ook maar direct een andere naam doen. Ook omdat er een klein beetje negativiteit omheen hing. Omtrent de wijkvereniging en het gebeuren in de Oerten. Ja, vandaar dat wij nou tegenwoordig Stichting Bruis heten.
0: En dus niet meer wijkvereniging zijn, maar eigenlijk activiteiten...
1: Ja, puur gericht op de activiteiten binnen de wijk.
0: Ja. Ja, wat jullie eigenlijk ook al wel deden.
1: Klopt.
0: Ja. Dus nog steeds bekende gezichten.
2: Ja.
0: En waar komt de naam vandaan?
2: Nou ja, wij zijn heel erg aan het denken geweest van... ja, wat vinden wij een beetje een leuke naam? En uiteindelijk hadden we zoiets van... ja, wij willen gewoon weer bruisende dingen organiseren... om de wijk ook wat meer bruisend en levendig te maken. Nou, en toen na, ik denk wel anderhalf uur brainstormen of zo... zijn we toch achtergekomen van... nou, bruis, dat dekt de lading wel een beetje op zich.
0: En wie is we? Met hoeveel mensen zijn jullie?
2: Op het moment 4 vasten, zeg maar, en 2 vrijwilligers. En we zoeken ook nog vrijwilligers erbij.
1: Al is maar voor hand- en spandiensten.
2: Ja.
0: Het VIP was hier net, hè? Ja. Ik zal even met mijn straks koffie drinken. Ja. Nee, maar... ja, en dan zetten jullie eigenlijk alles wat jullie deden ook voort... of ga je ook echt compleet een andere kant op?
2: Ja, het gaat eigenlijk wel een beetje hetzelfde door als dat we deden. Alleen onder een andere naam.
0: Ja. Ja, dat dus, vraag ik natuurlijk omdat ik in dezelfde wijk woon. En stiekem ook wel heel leuk.
1: Dat wisten
0: jullie toen. Nee, dat wisten jullie niet. Ja, nee.
1: Hey, zo is iedere maand, iedere tweede vrijdag van de maand... een avond sowieso. En we proberen gewoon wel bingo's te organiseren. Eind augustus hebben wij voor iedereen lasergamen. Dus ook voor de volwassenen. Dus als die belangen bij hebben, geef je gewoon op. Dus het zijn niet alleen de kinderactiviteiten die we doen.
0: Ja, ik zie ook Yannick, waar we het net over hadden, al zeggen... ik vind dat ook wel leuk. Ik ben natuurlijk een beetje kleuter, hè? Dus,
1: Maar ja, het lijkt me niet verstandig voor jou om mee te doen.
0: Nee, ik denk het ook niet. Maar misschien ga ik kijken?
2: Mag altijd.
1: Ja, kijken kan altijd.
0: Misschien wel.
2: Is altijd goed.
0: En ik denk dat Nora van 2 nog een beetje te jong is.
1: Die is nog niet te jong,
0: nee. Nee, dat gaan we nog niet doen. En, maar jullie zeggen ook, we starten echt na de zomer met de activiteiten. Ja. En dan meteen volle bak los?
2: Ja, gemiddeld 2, uiterlijk 3 activiteiten per maand. Ook omdat we natuurlijk niet zo'n heel groot clubje hebben om alles te organiseren. En er best wel heel veel tijd in gaat zitten. Ook daarom zoeken we natuurlijk de vrijwilligers erbij. Dat het voor ons ook makkelijker wordt om dingen te organiseren.
0: En dan vooral voor mensen weer in dezelfde wijk. Dus rond de Middenweg.
1: Klopt, dus zeg maar Oostermeente, Nieuwegarels, Woldmeente.
2: Ja.
1: Dat is eigenlijk degeen waar destijds de wijkvereniging ook voor bestemd was. Ja.
0: Ja, dus eigenlijk ook een heel groot plek.
2: Groot deel,
0: en we hadden het net over de Oerten. En dat is natuurlijk een vervelend verhaal. Gaan we het niet over hebben, gaan we niet oprakelen. Maar ik ga wel vragen, waar doen jullie het nu? Want de plek waar jullie zaten, is er niet meer.
3: Nee, dat klopt. We zitten nu bij Start, bij de atletiek.
0: En hoe bevalt dat?
3: Ja, tot nu toe hartstikke goed.
0: Ja.
3: Dus daar gaat nu alles plaatsvinden, binnen, buiten.
0: Dat is ook fijn. Heb je ook een mooi buiten.
3: Ja, zeker.
0: Om met elkaar in ieder geval iets groters te doen.
3: Ja.
0: Het zit natuurlijk ook wat centraal op die groene
2: long. Ja. Niet te vlakbij, dus
0: Ik zie wel een vossenjacht aankomen, denk ik. Groene long.
2: Die zijn we eigenlijk nog wel van plan. Ja.
1: Nou ja. Maar ook daar heb je helaas weer vrijwilligers voor nodig.
0: Ja.
1: Dus misschien je man.
0: Ik denk dat als je ons een keer lief aankijkt, dat we met alle liefde wel een keer komen helpen.
2: Als we mensen leuk vinden om ook vorst te spelen, mogen ze ons ook natuurlijk een mailtje sturen.
0: Ja, maar altijd is als mensen denken, ik wil iets leuks doen. Ik wil me inzetten voor deze wijk waar ik woon. Ja. Voor de kinderen hier, maar ook voor de volwassenen. Want het is dus niet alleen maar voor de kinderen.
3: Nee.
0: Even een mailtje naar jullie. En wat is jullie mailadres?
2: st.bruis@gmail.com.
0: En hoe kunnen we jullie vinden op de socials?
3: Op Facebook, Instagram, TikTok. Allemaal onder de naam Stichting Bruis.
0: Ja. En dan kun je gewoon ook vinden wat jullie doen, wie jullie zijn en wat er allemaal aan zit te komen.
1: Daar zijn we nog druk mee bezig inderdaad, ja.
0: Ja, nou ja, mag ook als je net bent opgestart, toch?
2: Aankomende lasergamer staat er wel op.
0: Ja. Ja. Dan wens ik jullie heel veel succes en heel veel plezier. En dan wil ik eigenlijk van jullie alle drie nog even horen waarom iedereen naar jullie activiteiten zou moeten komen vanaf de zomer. Richard?
1: Waarom?
0: Ja.
1: Omdat het gewoon gezellig is. Een beetje leven in de brouwerij brengen. Activiteiten in de wijk. En als je zelf niet mee kan doen, misschien kun je ons helpen. Met de activiteiten organiseren of Hanne Spandings te doen.
3: Dat is wel handig. Toch? Ik dat doen, jij?
0: Ga je gang.
3: Ja, natuurlijk. We zijn heel gezellig allemaal. En we willen gezelligheid in de buurt, samen zijn. En we hebben ook nog op onze Facebookpagina een enquête staan. Als jullie het leuk vinden, mogen jullie hem allemaal invullen. Daar zouden wij heel erg mee geholpen zijn.
2: En we willen natuurlijk de verbinding in de buurt gewoon meer krijgen. Want we merken gewoon dat er totaal geen verbinding is. Zelfs in de straat weet je al niet wie er woont. Dus op die manier, verbinding, dat het gewoon weer gezellig over wordt.
0: Dank jullie wel en veel succes.

0: Dan gaan we naar een activiteit van de Volhoze Fanfare. Want ik zit tegenover Jordi Visser.
1: Hoi.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit het prachtige Volhoven.
1: Zeker, absoluut.
0: Altijd een mooie plek. Ja. En we hadden het al over de wereldreis die je moet maken om eigenlijk vandaar naar hier te komen.
1: Ja, helemaal aan de andere kant van de gemeente.
0: Ja, want de fanfare, wat betekent de fanfare voor jou?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Dat betekent bijna alles voor mij. Ja, ik zit nu bijna 25 jaar bij de muziekvereniging. En muziek maken, dat is gewoon zoiets moois. En zeker als je dat met andere mensen kan doen. En
0: ook bijna 25 jaar bij de Volhoze Fanfare.
1: Ja, ook dat. Ja, zeker.
0: Is dat dan een speltje?
1: Dat is in principe zou dat een speltje kunnen zijn. Ja, is dat een speltje?
0: Jongens, de tip. Tel het even na. Wat speel je?
1: Ik zit bij de slagwerkgroep. En daar speel ik gewoon trommel en van alles wat slagwerk te maken heeft. Maar ik zit ook bij de fanfare en dan speel ik sopraan saxofoon.
0: Dat is wel heel verschillend.
1: Ja. Is in principe als slagwerker begonnen. Heb ik heel lang gedaan, omdat mijn vader dat ook heeft gedaan. En op een gegeven moment wilde ik ook iets anders, iets meer. En ja, dan ga je beginnen met blazen. En saxofoon was altijd iets wat mij heel erg leuk leek. En is tenorsaxofoon geblazen. En daarna op een gegeven moment op de sopraan gekomen. En dat doe ik nu een aantal jaren.
0: En waar zit je echt je hart?
1: Mijn hart zit bij het muziek maken.
0: Politiek correct antwoord. Ja. Want jullie zijn met de fanfare, hebben jullie eigenlijk een hele grote prestatie geleverd.
1: Ja, klopt.
0: Waar zijn jullie geweest?
1: Ja, we zijn afgelopen zondag naar het Wereldmuziekconcours geweest in Kerkrade. Ja, dat wordt één keer in de 4 jaar wordt dat georganiseerd. En voor amateurverenigingen als wij is dat eigenlijk het hoogst haalbare concours wat je zou kunnen doen.
0: Wat hebben jullie daarvoor gehad, zodat je mee kon doen?
1: Nou, dat heeft best een lange tijd geweest. Toen ik in het bestuur kwam van een Volhoze Fanfare, toen heb ik de ambitie of de wens uitgesproken om onze vereniging weer naar het WMC te brengen. De laatste keer was dat in 2005. En mij leek het gewoon mooi om met onze eigen vereniging die kant op te gaan. Aangezien ik zelf met een andere vereniging wel eerder naar het WMC ben geweest. Maar ja, het is natuurlijk mooier om met je eigen vereniging die kant op te gaan. En daarbij hebben we een plan opgesteld voor meerdere jaren. En waarin stond van, als we naar het WMC willen, dan moeten we andere concours gaan doen. Een beetje dit gaan scoren. Dat betekent massarepetities. Ook meer massarepetities dan toen we gewend zijn. Nou, dat plan hebben we uiteindelijk ook een beetje gepubliceerd naar de leden toe. En zo zijn we eigenlijk een beetje dat traject begonnen. En hopen op een plek om mee te doen aan het Wereldmuziekconcours, want dat weet je dan nog niet. En in november vorig jaar, toen kregen wij te horen dat we mee mochten doen. Dus dat was sowieso al een heel mooie prestatie. En dan werk je daar naartoe. In al die maanden die we waarin we keihard gewerkt hebben.
0: Dus, keihard gewerkt?
1: Ja.
0: En toen zaten jullie daar in Kerkrade op dat podium, gok ik.
1: Nou ja, het is in de Parkstad. Dus in het stadion van Rode JC. Wij hebben daar de mars gelopen. Dus op het veld van Rode JC staat een heel parcours uitgesteld. En dan mag je zelf al weten wat je dan doet.
0: Zo.
1: Maar er zijn bepaalde richtlijnen die je dan moet doen. Dus bepaalde counters. Bepaalde figuren die je dan met elkaar loopt. Dus, en dan moet het allemaal kaarsrecht blijven. Dat is in ieder geval de bedoeling. En dat hebben wij eigenlijk gewoon fantastisch gedaan. Want ik denk dat we bij elkaar ongeveer 70 uur hebben gerepeteerd. En dan moet dat op dat moment echt gewoon staan.
0: Met muziekinstrument, hè?
1: Met muziekinstrument en spelend tegelijk. En blijven richten, blijven kijken naar degene naast je, voor je. De diagonale die je moet kijken. Nou, dat is bij ons allemaal doodgegooid tegenwoordig. Maar het is gewoon een zo ontzettend.
0: Maar heb je natuurlijk eerst op het droge geoefend zonder instrumenten, zonder te spelen. En dat bouw je natuurlijk wel rustig op, hè?
1: Zeker, dat doe je stap voor stap. In de wintermaanden dan zit je gewoon in een sporthal en dan loop je die figuren gewoon allemaal los. En op een gegeven moment komt alles bij elkaar op het veld. En dan gaat het meer leven en dan maak je de muziek bij. En dan wordt het steeds meer één geheel.
0: Ja, en het ging eigenlijk heel goed.
1: Het ging fantastisch. Ja, en het was natuurlijk een heel spannend moment.
0: Zie je dan naast dat jullie die mars hebben gelopen meteen jullie scoren?

0: Nee. Dat weet je pas later. Want we waren als eerste aan de beurt van de dag. Om 11 uur in de ochtend. En vorige week was het dus nog best wel warm weer. Dus dat was wel prettig. Maar ja, je weet...
1: Volledig tenue?
0: Ja, volledig in tenue. Dus en het is gewoon een heel mooi moment als je dan dat stadion inloopt en je hoort de supporters die vanuit het Vollhoofd zijn meegereisd, hoor je al schreeuwen en aanmoedigen. Ja, dat is zo'n mooi moment. En dan ga je er staan bij de startstreep voordat je gaat beginnen. En ja, dan giet het natuurlijk van alles door je heen. En dan is het lopen. En tot aan het einde. En het gevoel was ook meteen bij ons, ja, dit hebben we geflikt. En het gevoel was zeker dat we goud was zouden halen, dus boven de 80 punten. En dan moet je even wachten. Dus pas om 4 uur is pas de prijsuitreiking. En dan weer helemaal in uniform het veld op met alle andere deelnemers van de dag. En dan sta je daar, dan sta je daar met z'n allen. En omdat wij als eerste van de dag waren, hoorden wij ook als eerste het resultaat. Ja, en dan hoor je dat je 90 punten hebt gescoord. Ja, dat is gewoon uitzinnig voor ons vereniging. Is dat gewoon echt geweldig. Ja, dan was er een enorme enthousiasme en was er zo los. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja, dat is echt bizar goed hoe wij dat hebben gedaan met elkaar. En daar ben ik ontzettend trots op.
1: En de medaille ligt hier en die kunnen we niet laten zien, maar het is ook echt een hele mooie medaille.
0: Ja, dat klopt. Ja, hij is hartstikke mooi. We hebben natuurlijk, dit is de vierde keer dat we het meedoen met het WMC. Waarvan ook nog 2 keer goud en 1 keer zilver. Maar deze die spant wel stiekem een beetje wel nu de kroon. Het is echt ontzettend mooi dat we dit gedaan hebben.
1: Ja, en wat je ook zei, bij 80 punten krijg je altijd goud. Dus het is niet de beste krijgt goud. Het mm-hmm. is bij een bepaalde lat waarin je bepaalde punten kan krijgen.
0: Ja, klopt. We deden mee met de eerste divisie. Er zijn nog 2 divisies boven ons. En in onze divisie deden 5 verenigingen mee. En wij hebben dus met 90 punten zijn we uiteindelijk op de 4e plek gekomen. Ja, degene die dan de eerste, die dan de meeste punten, die wordt dan, zeg maar, binnen onze categorie, wordt die wereldkampioen. Dus dan krijg je echt de titel wereldkampioen.
1: Ze waren ook allemaal amateurverenigingen, denk ik. Of verenigingen uit ook andere landen.
0: Ja, klopt. Wij waren de enige Nederlandse korps in onze divisie. Er waren volgens mij uit mijn hoofd waren nog 2 uit België. Er was nog 1 uit Duitsland en 1 uit Thailand. En de Thailand die had gewonnen uiteindelijk.
1: Ik denk dan, je bent een kerkrader.
0: Ja, of all places, hè?
1: Kom je uit Thailand? Dat is toch bizar?
0: Ja, ze komen ook echt overal vandaan. Maar vooral ook uit die regio van de wereld komen ze ook echt hier naar Nederland toe om dit te gaan lopen. Ja, het is ook echt het wereldmuziekconcours.
1: En dus. Wat is voor jullie doel over 4 jaar?
0: Poeh.
1: Goud met onderscheiding?
0: We hebben goud met onderscheiding om de boven de 90 punten. Ja. Zouden we over 4 jaar mee willen doen, dan zouden we een stapje hoger naar een hogere divisie kunnen. Wellicht, dat weten we nog niet. We gaan eerst nog even genieten van onze prestatie. En dan gaan we weer rustig nadenken over 4 jaar. Willen we dat dan weer of niet? Dat is wat we met onze gehele vereniging moeten afspreken. Ja, willen we weer zo'n traject gaan die we afgelopen jaren hebben gedaan of niet? Dat is even afhankelijk van hoe dan de vlag erbij hangt. Maar,
1: kijk, de vereniging natuurlijk in zijn jasje zit.
0: Ja, natuurlijk. Zeker. En het gaat goed met de vereniging. Dat hebben we wel laten zien. Het is gewoon een mooie opsteker ook. Kijk, persoonlijk het lijkt me natuurlijk wel mooi. Maar goed, dat moet je met elkaar afspreken. Dus dat gaan we de komende tijd zien, hoe dat zich ontwikkelt.
1: Maar eerst maar even een biertje drinken op deze.
0: Ja, zeker. Oh, absoluut. Want dit is gewoon ontzettend mooi. Het is echt fantastisch wat we hebben gedaan. Voor ons als vereniging, als je ziet hoe hard we de afgelopen jaren hebben gewerkt. En dat is ook allemaal, het is natuurlijk geen weg wat heel makkelijk altijd gaat. Er zijn altijd dingen die onvoorkombaar zijn. We hebben verschillende massainstructeurs gehad. Dan hadden we er eentje gevonden. De eerste werd ziek. De andere die kwam niet zoveel opdagen. Dus ja, dan, dat zijn toch de uitdagingen die, die je hebt. Maar gelukkig hebben wij op tijd nu een jaar... hebben onze masterstuur Ita Troelstra... en die gewoon fantastisch werk heeft geleverd met ons. Zoveel vertrouwen heeft gegeven. Vooral ook in deze hele, dit hele traject. Naast ons gewoon onze eigen dirigenten... die ons ook klaar hebben gestoomd... om ons niveau zo op peil te houden... op peil te krijgen dat we zo'n prestatie kunnen leveren.
1: Je doet het echt met elkaar.
0: Je doet het echt met elkaar. Ja, we hebben elkaar nodig. Jong, oud, ervaren, niet ervaren... en dat maakt gewoon het verenigingsleven zo mooi. Dus het is een resultaat. Het is van ons allen. Het is niet van één persoon. Het is ook niet van mij als voorzitter of van ons als bestuur. Je doet het echt met z'n allen. En je leeft met elkaar mee. En dat gaat heel goed. En soms neemt dat wat wrijvingen met zich mee. Dat hoort er allemaal bij. Maar dat je dan op deze manier zo dit met elkaar deelt. Of mag delen, mag ervaren. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon top. En zeker voor onze jongere leden.
1: En is jullie optreden ook nog terug te kijken?
0: Zeker. Binnen ons, in onze socials zijn er wel beelden te zien. We hebben volgens mij wel de mars gedeeld die opgenomen is. Kijk vooral even op Instagram of Facebook van Follow Zanvaar. En daar staat zeker wel een beeldmateriaal wel terug te vinden.
1: En namens ons mag ik jullie feliciteren. En wens ik jullie vooral heel veel feestplezier.
0: Ja, dankjewel.

store. Hold your head up high and don't be afraid of the dark.

0: Ik moet even mijn haren van...
1: Oh, ja, mooie haar los, meid.
2: Dirk, ik denk dat je even moet uitleggen dat radio geen beeld heeft.
3: Ja, kom. Dat radio geen beeld heeft. Nou, wij zorgen dat het beeld bij komt.
2: Ik hoor namelijk op de achtergrond, je moet even je haar losgooien. Maar...
3: Ja, nee, dat klopt.
2: Ja. Want waar ben jij, Dirk?
3: Ik sta aan de Kolk in Blokzijl.
2: Wat een mooie plek.
3: Ja, wat een mooie plek, ja, inderdaad. Alleen het weer vandaag is niet zo heel mooi. En nee, toch?
4: Ja, het weer is prachtig. Een prachtige dag om te kopen. Niet te heet, niet te koud. Droog. Jongens, kom allemaal naar Blokzijl, want er is een orkadeparade.
3: Nou kijk, en daar zijn we hier voor in Blokzijl. Sabine, die staat meteen in de verkoopstand.
4: Ja. Met een kraam en al.
3: Met een kraam en al. En hartstikke mooi. Zijn al vroeg begonnen, of niet?
4: Ja, 6 uur staat de wekker. En 6:15 staan we buiten. En om 7 uur beginnen we een beetje te rommelen. En om 8 uur komen de eerste mensen kraampjes vullen. Ja,
3: ja en ik hoorde net dat dat echt wel een goliede machine is, hè, die kraampjes vullen.
4: Ja, wij hebben toppers van vrijwilligers. Ja, en dat is inmiddels gewoon een trein. En die gaan als een raket. Ja, dus nee, zonder hun zijn we denk ik een week bezig. En met hun hebben we het in 2 uurtjes neergezet. Ja.
0: Binnen 2 uur.
3: Binnen 2 uur, hè? Wat is jouw taak erin dan? Want ik heb begrepen dat jij alleen op je bankje zit.
0: Nee, ik ben in de locomotief. Dus dat betekent dat ik vooraan sta met mijn lijst. En ter hoogte van alle huizen weet ik precies waar de kramen moeten komen. En dan ga ik met mijn voetje zo staan. Dat zien jullie niet. Maar en dan weet degene, Max in dit geval, precies waar de eerste staande moet komen. En zo bouwen we 103 plekken op.
3: Nou, dat is mooi, hè? 103 plekken. Wat is er allemaal te zien vandaag?
4: Nou, ik heb het net even een rondje gelopen. Sieraden, mensen die zelf dingen maken, vintage uiteraard. Maar ook mensen die hun hele zolders hebben leeggehaald. Lekker eten, lekkere smoothies, zoetigheid, hartigheid. Eigenlijk alles, ja.
3: Ja, want het weer is er wel voor, hè? Want vorige week zaten jullie in de studio. Had je dit verwacht?
0: Nee. Want toen zagen we nog een beetje regen, onweer. Dachten, nou, we zeggen nog niks. En we wachten het af. En met de dag dat we keken, want dat hielden we strak in de gaten, werd het beter. Tot, ja, beter kunnen we ons niet wensen, Dirk. Nee.
3: Niet wakker van gelegen vandaag.
0: Nee, joh, ben je gek. Ik was hartstikke moe naar al die kramen opbouwen. Dat snap je wel. Ik ben gelijk naar bed gegaan. En vanmorgen om 5 uur was ik er weer klaar voor. Ja.
3: Ja, hartstikke mooi. Wat is er allemaal te zien vandaag? Wat mogen de mensen niet missen?
4: Nou, we hebben een prachtige zweefmolen. We hebben nog muziek. Die loopt gewoon lekker rond. En uiteraard alle kramen.
0: En jongens, als je moet piezen of kakken, ga even naar de wc. Want we hebben Annie in ons tijgerpakje en de roze haren. En die voorziet je echt in je sas met een plas of in de loop met een poep. Het kan allemaal. Ze regelt het. Ja, je gaat blij, kom je van die wc af.
3: Ja. En in welk huis is dat?
0: Dat is in de Plots, bij het multifunctioneel centrum van Tines. En ga daarheen, jongens. Gewoon zorg dat je heel veel drinkt, heel veel eet. Dan moet je vanzelf naar de Plots toe om bij Annie lekker te kakken of te pissen. Ja.
3: Nou, het begint al een mooi verhaal te worden zo vandaag. Hè? Ja, hebben jullie ook standwerkers hier aan het werk vandaag?
4: Nee, wij zijn het eigenlijk. Ja, wij schreeuwen het hardst. Ja.
0: En de vrijwilligers die nog rondlopen, die net de laatste aanpassingen nog even doen. Die net even ons helpen om een kraampje van A naar B te plaatsen. Ja, en voor de rest zijn de marktkooplui, hè? Dat zijn mensen hier uit de buurt. Maar ook allemaal makers die zelf lekker enthousiast achter die kramen gaan staan. Ja, en dat doen ze wel.
3: Ja, want het is de 6e keer, hè? Dus het gaat eigenlijk... rap aan, hè? Want jullie doen dat al 6 jaar met z'n tweetjes, hè?
0: Ja,
3: soms eet je meer, hè?
0: Ja, soms een beetje meer, soms een beetje minder. Maar wij zijn in ieder geval sowieso het steady team.
4: Ja, wij zijn
0: En het is zo, een week later, hè, nadat de kramen of dat de markt is geweest, zetten we de pagina weer open. En dan zijn de helft van de kramen alweer verkocht. Mensen gaan om 12 uur 's nachts een wekkertje zetten. En dan willen ze als eerste, want ze willen stiekem allemaal aan de Kolk staan. Maar ja, dat kan allemaal niet, want we zijn te groot. Dus ook de Groene Straat is ingericht. En dan hoeven we eigenlijk weinig meer voor te doen. Maar dat komt omdat we het met z'n allen zo mooi maken.
3: Ja, we hadden net alleen maar over die vrijwilligers. Hè? Hoeveel doen jullie dit nu dan op de dag zelf?
0: Nou, kijk, hier staat ook echt een prachtig team. Die meiden zijn er allemaal, die wonen hier ook allemaal in Blokzijl. En... die staan ook voor de hand in spandiensten. Maar ik denk dat we ook mannen hebben nodig, mankracht. En we zijn denk ik met 15 man ongeveer. En daar gaan we vanavond lekker patat mee eten, want dat hebben ze verdiend. En een lekker biertje of een borreltje. En want ja, zonder hun kunnen we echt niks. Dan kan dit niet bestaan.
3: Hey, joh, die begint te glunderen, hè, bij dat wijntje en dat biertje.
0: Ja, dat is ook best. Ik heb er nu al zin in, maar het zit nog geen 5 in de klok. Ja.
3: Oh, vast wel ergens. Hè? Is het bij jou net zo erg?
4: Ja, stiekem kijken we ernaar uit dat alles goed is gegaan na zo'n dag. En dat iedereen lekker goed heeft verkocht. En dan zitten wij toch wel het lekkerst aan het laatste drankje op het terras. Ja. En dit jaar, dat is wel leuk om te vertellen, we hebben dus 3 extra ladies erbij. Wij noemen onszelf de ladies van de Noorderkade. En we hebben dit jaar hebben we Hanneke erbij, Kirsten en Marion. Die wonen allemaal in en rondom Lokzijl. Dus we doen het dit jaar met z'n 5. En dat is best luxe. Ja.
3: Wow, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Waar woon je dan in Lokzijl?
1: Ik woon hier een stukje verder, aan de Noorderkade.
3: Aan de Noorderkade, en jij?
5: Op het Scheepsdiep, bij de bedrijven.
3: Bij de bedrijven, ja. Doe maar.
1: Ook eens aan de kade, net nog iets verder dan Marion.
3: Ja. Het zijn dus echt allemaal bijna Noorderkade, ja. Dames.
0: Bierkade klinkt ook lekker, hè? Ja.
3: Dat klinkt wel erg lekker, ja.
4: Het is jammer dat we geen bier hebben hier. Nee.
0: Maar goed, daar kun je voor terecht bij Klinkert. Ja.
4: Nou. Oh.
3: Ja. Wat, ik hoor de naam Klinkert. Wat is dat voor speciaals, hè?
0: Nou, die staat er uiteraard ook, maar die kan niet ontbreken. We zijn trots op onze Klinkert. Maar die verkoopt dus ook heerlijk ijs. Dus die staat met een prachtige ijskraam. Ietsjes verderop hier op de Noorderkade. Ja, ik denk dat ze wel 4, 5 smaken op dit moment bij zich hebben. Dus ook een lekker ijsje gaan halen. Want daar is het ook weer voor, Dirk.
3: Ja, ja, dat is ook zo. Dan kan je ook een visje krijgen hier.
4: Ja, zeker. We hebben vis, we hebben zalm, weet ik toevallig. Ah, en paling ook.
0: Zo uit het... Staartje. Oh, dat is toch lekker. Ja, ik heb het nu. Zullen we gaan? Zo?
4: Ja. Bij de sas. Bij de sas moet je zijn.
0: Ja, en daarna doen we poffertjes erachteraan. Want dat kan ook. Dus je kan helemaal kosmisselijk hier die markt.
4: Maar we hebben ook iets gezonds. En dat zijn lekkere smoothies. Die vind je ook bij Tines. Dus bij de Plots. Ja. Ja, dus daar kun je, als je een fruitlover bent, kun je ook terecht. Ja.
3: Nou, dat is hartstikke mooi en mooi om je af te sluiten. Zeg. Dames, mag ik jullie danken. En dat jullie nog een hele mooie dag zullen hebben.
0: Ja, zeker. Jij bedankt dat je weer hierheen wil komen. Want daar worden we gelukkig van.
3: Ja, iedereen wordt er gelukkig van.
4: Dank jullie wel. Leuk. Tot zo.
2: Ja, en ik hoor hele rare dingen op de achtergrond, maar het gaat vast goed. Want dit was Kopwijzer voor zaterdag 8 juli. Maar een uurtje in verband met de zomerperiode. Ja, er gaat van alles door elkaar heen. Maar het gaat helemaal goed, Herman. Ik praat gewoon door. Want Dirk is nog lekker in Lokzijl. En ik denk dat hij zo een visje gaat eten bij de Noorderkade-parade. Ik sprak Jordi Visser over de volle hoofd van Varen, waar zijn gouden medaille met onderscheiding hebben gehaald bij het WMC. Ik sprak Stichting Bruis over Stichting Bruis en hun activiteiten. En Marieke Pitt over Sociaal Werk te Kop en alles waar ze mee bezig zijn bij het vrijwilligersinformatiepunt. Ik wens iedereen een heel fijn weekend en tot volgende week.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Rob van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Kapelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: 4.
1: Tijd voor de Lubberwich. Zijn meisje te zoenen. Toen hij vroeg, is het fijn, zei ze nee.

0: vrouw van hem deken te aken.
1: Ja.
0: Lag s'nachts diepe zuchten te slaken. Ze jammerde, oh, het kriebelt me zo. Wel een deken in bed, maar geen laag.

uit Montevideo. Die ruilden hun Alfa Romeo. In voor een DAF en rijden nu maf als promotieteam rond van de

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.